0: Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: tune called Little On Up.
1: Van oh ja, tot wauw. Welkom bij 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-watervallen in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
2: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip, onder Maltese vlag, is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
3: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
4: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2024 een extra vergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen die niet terug te vinden is in de openbare jaarverslagen van de Voetbalbond. Dat blijkt uit een Amerikaanse belastingaangifte. Volgens de FIFA zijn geen regels overtreden, maar de statuten schrijven voor dat de volledige beloning van de voorzitter openbaar wordt gemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Welkom bij 40 Up Radio.
1: From the north

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfhezen. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

It's a matter of time. Oh, to stop our hurt from hurting.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bronnen in de IT-beveiligingswereld melden dat Albert Heijn waarschijnlijk verdacht internetverkeer van hackers heeft ontdekt afgelopen zondag. Daarna zijn uit voorzorg delen van de computersystemen uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoe succesvol de aanval was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn gestolen. De problemen raken onder meer de bevoorrading van winkels en de online verkoop. De Russische Gymnastiekfederatie is boos omdat drie Russische topturnsters geen visum hebben gekregen voor het WK turnen in Rotterdam. Onder hen is regerend wereldkampioene meerkamp Melnikova. De bond beschuldigt Nederland van discriminatie en zegt dat de weigering de Russische turnsters uitsluit van de strijd om WK-medailles en Olympische startbewijzen. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. Dan nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. Daarna wordt het droog met opklaringen. De westenwind is matig, aan zee eerst vrij krachtig. Vannacht is er weinig wind en daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden in het binnenland en 14 graden aan zee. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Euphoria Radio.
1: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Ha ha ha ha.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markkensauer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma deed de aftrap met How to Get Away with Murder van hun nieuwe album Playboy. En dat is volgens Jason Scott een filmische reis door liefde en lust, feesten en valkuilen. En volgens hem is How to Get Away with Murder vaag en filmisch, maar ook confronterend als je de onderliggende betekenis doorgrondt. Nou, dan weet je dat. En ook Poky Lafarge kwam met een nieuw album, Rent Money. Je hoort On and On, dat de sfeer oproept van de christelijke opwekkingstenten. If you don't want to hear me singing, you can't stop the news I'm bringing. When the chariot comes swinging low, you know your time's up. On and on and on, after the lights go out.

Dat was On and On van Punky Love Hearts. En met Sweet Talk uit Melbourne ga ik verder met hun nieuwe single No Vacancy. Over liefdesverdriet in een motelkamer met zicht op het verlichte bord No Vacancy. I lie alone in a motel bed for two. One thing every night to lie right next to you. There ain't nothing I can do. The sign on your door says No Vacancy.

0: Dat was de band Sweet Talk met No Vacancy. En deze week is er weer een dubbele thuisplaat. Nu rond Dieter van der Westen. Je hoort zijn Eyes on Fire, een van de singles van zijn komende album. En daarna hoor je La Paix, de nieuwe single van de band Kasbah. En daar zit Dieter van der Westen ook in. En hij schreef samen met kopman Samian Gousli van deze band La Paix. En die band die mixt Noord-Afrikaanse en Westerse muziekstijlen door elkaar. In een heerlijke mix.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dieter van de Westen. Eerst solo en daarna met de band Kasbah. En dat is bedoeld als een dubbele aankondiging. Want volgende week verzorgt hij een gastrol in Zorg aan Zet. Met 4 live tracks en zijn eigen muziekkeuze en presentatie. En op 1 november treedt hij live op met band in het Gezellenhuis. In mijn huidige woonplaats Oudekerk aan de Amstel. Ga erheen, zou ik zeggen. En de King of Slidical, oftewel singer-songwriter en gitarist Sonny Landreth, die is nu 75 jaar oud, maar still going strong. Want hij kwam dit jaar met 2 singles. 1 met Engelbert Humperdinck en een solo. Maar je hoort natuurlijk die laatste. Lady on the Rise.

Dat was Sunny Landreth met Lady of the Rise. En de Texaan Owen Temple is ook een oudgediende. Ook in zorg aan zet trouwens. Na meer dan 10 albums komt hij op 23 oktober met zijn nieuwe album. Closer Says Love. Daarvan alvast Cooler Weather.

Dat was Owen Temple. En ook op 23 oktober verschijnt het nieuwe album The Wolves Are Running van John Allen uit Engeland. En daarvan hoor je Asleep at the Wheel. En dat gaat niet over die Texaanse western swing band. Asleep at the Wheel.

Na John Allen ging verder met Love at the End of the World van het vijfde soloalbum Not Bad for New Jersey van Brian Fallon. En dat is de frontman van de Gaslight Anthem. En komt inderdaad uit New Jersey. Brandon Flowers, frontman van de Killers, die schreef mee en die speelde en zong ook mee in dit Love at the End of the World. En hoewel Bab Kennedy al 10 jaar niet meer onder ons is, verscheen vorige maand zijn nieuwe album Above All Love. Het is uiteraard een postuum album dat werd samengesteld en geproduceerd door Brenda Kennedy, Babs vrouw en jarenlange muzikale partner. Je hoort van dat album It's Just a Game. Van dus Bab Kennedy, en dat was een getalenteerde liedjeschrijver en vertolker, en woonde in zijn geliefde Belfast.

It's Just a Game van de betreurde Bab Kennedy. En Gordon Downie, frontman van de Canadese band The Treasure Kelly Hip, die overleed een jaar na Bab Kennedy. Eind oktober verschijnt het dubbelalbum It's a Good Life If You Don't Weaken. Met 16 iconische nummers van The Treasure Kelly Hip, uitgevoerd door de originele bandleden en speciale gastvocalisten. Het is een vervolg op de Canadese musical onder die naam. Weed Kings, dat lied, is al vooruitgelopen op het album en wordt hier gebracht door de Canadese Alison Russell, samen dus met de resterende leden van The Treasure Kelly Hip. En Alison Russell ken je natuurlijk nog van Pogirl en meer. Hier is ze.

0: Alison Russell met de rest van de Tragic Alley Hip hoorde je met het nummer Wheat King. Met dan nu de Mexicana. En die is deze week van Eric Atzi. Een bescheiden singer-songwriter uit Lancaster in Pennsylvania. En dat is midden in het Amish-gebied. Dus het blijft gissen waarom Eric Atzi soms een Mexicaans-Spaanse twist aan zijn liedjes geeft. Maar dat gebeurt dus wel. Luister maar naar Carla y Karina van zijn album In Another World uit 2025.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Na Carla Icarina van Eric Athey kwam de Canadees Julian Taylor weer eens langs. Nu met het lied Drive, dat de eerste single is van zijn komende nieuwe album. Drive, dat verwijst naar de drijvende krachten die makers, denkers en gewone mensen motiveert om te blijven werken aan iets dat groter is dan zichzelf. Aldus Julian Taylor. Met dank aan Bessie Gomez van het Canadese Gypsy Soul Records, die mij tipte. En ik vervolg met een Nieuw-Zeelands duet. Je hoort Greg Johnson en Mel Parsons in Your Sadness. Van het nieuwe album Some Night, Somewhere van Greg Johnson. Uit Nieuw-Zeeland dus.

Dat waren de Nieuw-Zeelanders Greg Johnson en Mel Parsons. Nou, Greg Johnson, die was hier nieuw. Maar Mel Parsons hoorde je al eerder in de Broken Wood special in het begin van dit jaar over die crime-serie Broken Wood Mysteries. En onlangs verscheen van Mel Parsons haar nieuwe album Castle Hill. En met Don't Leave the Light On van het nieuwe album krijgt Mel Parsons hier het laatste woord. Maar of dit lied ooit doordringt tot die tv-serie Broken Wood Mysteries vind ik twijfelachtig. Want Don't Leave the Light On gaat over de toxische relatie waar Mel Parsons uit kwam. Ze vond de moed om hierover te communiceren in dit lied. En het lied is een oproep om te breken met zo'n toxische situatie en je eigen waarde terug te claimen. Mooi en beladen dit. Don't Leave the Light On. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. En dan is Dieter van der Westen de gast. Met 4 liedjes live, zijn muziekkeuze en zijn medepresentatie. En hier is dus Mel Parsons met Don't Leave the Light On.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Als je nog wat etiketjes in de laad liggen, plak ze hier maar op. Gothic, Darkwave, Doom, het is allemaal van toepassing op Psyche. Canadese duo van twee broers met een plaat uit 1986.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: The Crawler vormde een donker begin van de nieuwe Songs and Stories. Straks nog wel een voorbeeld van niet altijd levenslustige muziek, maar ook vrolijke springpop uit de 60s en 70s. Rhythm and Blues, Molukse Latin, actuele muziek uit Mexico en Engeland. En ook in ouderdom ga ik weer alle kanten met je op. Naar de jaren 10 van deze eeuw, de jaren 90 van de vorige eeuw, als ze zegt de jaren 70 en 60. En de oudste plaat komt uit maar liefst 1912. Eerst naar de nieuwe oude Stevie. Songs in the Key of Life, dat was die meesterlijke dubbel LP, waar ook nog een EP'tje bij zat met extra 4 nummers. Stevie Wonder heeft de 50ste verjaardag van die plaat aangegrepen om ermee op tournee te gaan. En hij verraste zijn fans met een nieuwe EP met 4 toen opgenomen nummers die nooit uitgebracht waren. Daarvan Stevie met It's Easier.

Amerikaanse underground uit 1967, Moby Grape met Omaha. Zanger en schrijver van het nummer, Alexander Spence, bijnaam Skip Spence, zat eerder in Jefferson Airplane trouwens. Het meest legendarische Spence van zijn soloplaat die eind 1968 uitkwam, Or, geschreven O-A-R. Een enorme flop toen, maar zoals met meer flops bleek die plaat zeer invloedrijk op latere generaties muzikanten. In 1999 overleed Spence. Net op dat moment werd er gewerkt aan een tributeplaat gewijd aan die soloplaat van hem. Je hoort Skip Spence zometeen zelf met War and Peace van zijn plaat Or. En daarna Cripple Creek van die tributeplaat door de altijd fantastische Mark Lanegan. Hey.

0: Stories.
1: Edwin Bent.
2: 1, 2, 3, 4.

A Quarter to Three. En precies 20 jaar later haalde Bruce Springsteen zijn jeugdidool uit de mottenballen en schreef en produceerde een comebackplaat voor hem. En daarna bleef het toen ook weer stil. Zometeen de debuutsingle van een Haagse band die er precies 50 jaar na deze single mee ophield. Nu actuele muziek uit het Verenigd Koninkrijk. Deze jongen maakt muziek sinds 2014. Dit is uit 2026 Martin Luke Brown, Can I Love You Now?

In het najaar van 2026 zijn ze bezig met een afscheidstournee. Grupo Sportivo. Voorman Hans van den Burg draait op 40Up Radio in eigen zeggen liedjes die zo goed zijn dat ze voor hem een reden zijn om zelf nooit meer te componeren. Dit was het begin van Grupo 1976, hun eerste single Out There in the Jungle. En dan 1990, The Heartthrobs.

0: songs.
1: Dan aandacht voor Rubber Soul, het zesde album van de Beatles, verschenen in december 1965. En dat is behoorlijk in het nieuw gestoken. Er is een 4-dubbel LP verschenen, met ook maar singeltjes erbij. Met op 2 van die platen outtakes van de Beatles van Rubber Soul. Ik laat je er een paar stukjes van horen.
2: And stories.

De drie Mexicaanse zussen van The Warning. Muzikaal hebben ze wel wat van Muse, vind ik. En de teksten zijn wel wat alledaagse. Waste Your Time van hun LP Everything's Falling. Onlangs stond ik stil bij de aparte wordingsgeschiedenis van de Nederbeat-hit van de Scope Be Mine Again uit 1967. What?

Ja, dat was dus Be Mine Again van The Scope. Ik liet je toen horen hoe dit van oorsprong Italiaanse nummer in Nederland van deze nieuwe tekst werd voorzien, terwijl er tegelijkertijd in Amerika een heel andere tekst op werd gemaakt die daar een hit werd. Ik kreeg erop post van luisteraar Paul Groenendijk. Die schreef: ja, hartstikke leuk dat de Italianen zogenaamd dat nummer hebben verzonnen, maar eigenlijk is het allemaal gebaseerd op deze hit uit 1961 van The Drifters. Je hebt gelijk, Paul.

Tientallen schitterende klassieke schrevers op hun naam. Van de vroege jaren 50 tot eind jaren 70. Dit was hun toptijd. De Drifters in 1961 met I Count the Tears. En na Grupo Sportivo nog wat nederpop uit de 70s. In 1978 brak de Marokse groep Masada door. Fantastische muzikanten, daar niet van. Maar artistiek bleef het toch altijd wel een beetje Santana light, vind ik. Met deze single begon het. Latin Dance.

Huiskamer slowcore onder de naam Gorshock. David Broom uit Alabama. Hij begon te pielen tijdens de COVID-pandemie in 2021. 3 jaar later maakte hij dit spooky Cool Drink. 1978 dan. American Squirm. Dit is Nigelo.

Nick Lowe, bijna tot besluit van Songs and Stories. De reis door de tijd en langs genres stopt deze keer in 2011 bij Fleet Foxes. Heel graag tot de volgende. Dit is Grown Ocean.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Of zijn reis naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Nee, je hebt nog steeds die trombone bij je.
1: Nee, ik heb nu een trompet gekocht. Ach, de trombone beheers ik inmiddels. En ik kan nu op de trompet het melodietje meespelen.
0: Ja, dit is mooi.
1: Ja. De doedelzak die hangt al klaar voor de volgende aflevering.
0: Ach, kan niet wachten.
1: Goed zo. Dag Bart, wat gaan we doen vandaag?
0: We gaan vandaag de vrolijke dames draaien.
1: Ik dacht al, we zijn zo vrolijk.
0: Jawel.
1: Het was wel heel somber hoor, vorige week vond ik.
0: Ja, we hebben klachten gekregen.
1: Ja, heel veel klachten. Zo. Van iemand is van zijn fiets gevallen.
0: Ja, nee.
1: Tempo werd zo laag, zei hij. Ik kwam niet meer vooruit.
0: Nee. Dus, we gaan ons leven beteren.
1: Zo is het. Nou, heb je iets pittigs om mee te starten?
0: Ik heb iets pittigs om mee te starten. En ik maai een beetje het gras voor jouw voeten weg.
1: Ah.
0: Nancy Sinatra.
1: Hé, hey, die is van mij.
0: Jawel.
1: En wat is het mooie nummer? Zachtjes tikt er even op.

0: Nou, vrolijk begin.
1: Ja, en donderwolken weer, hè?
0: Ook dat nog wel.
1: Alweer. We hebben een keer gezegd, we moeten een hele uitzending maken met plaatjes waar donder, waar gedonderd en gebliksemd wordt. En deze kan ook aan het geitje worden toegevoegd.
0: Nou, we houden hem in de gaten.
1: Nancy Sinatra uit haar vrolijke nadagen. Die hezelmoed was verdwenen. En toen werd het er niet beter op, hoor. Ik heb zelf bij me vandaag weer Movin' with Nancy. Nancy Sinatra was natuurlijk op haar... Kijk, ze begon als een croonerzangeres, hè, op het label van Frank Sinatra, met allemaal gouden oude hits. En dat werd niks. Toen kreeg ze nog één kans van vader Frank, want er moest voortdurend geld bij. En dat werd toen... Ga jij nou eens met die rare snor een nummer maken? Dat was Lee Hazelwood. En So Long Babe was het eerste singeltje. En toen kwam Dee's Boots en alles veranderde.
0: Ja.
1: En die periode heeft eigenlijk maar kort geduurd. Van 66 tot 68. En Movin' with Nancy, toen was een tv-special. Toen kwam ze weer het oude kamp terecht. Toen ging ze duetten met haar vader zingen. Something Stupid en dat soort ellende. Met Dean Martin, want die vond het wel een leuke meid inmiddels.
0: Tuurlijk.
1: Ah, einde van Nancy Sinatra. Goed, te lange uitleiding. Van jouw nummer notabene.
0: Jawel.
1: We hadden een paar weken geleden bij ons een jubileumuitzending, het jaar 1976. En ik heb toen een hele belangrijke band vergeten. Een meidenband notabene. The Runaways. En die hadden al in 1976 een geweldig nummer. Cherry Bomb.

0: Wilde meiden, hè?
1: Stevige dames, zeker.
0: Heb jij wat van de Runaways? Ken jij ze?
1: Ik ken ze zeker. Het is begin jaren 70 is ze, denk ik. En een beetje powerpop, heavy rock.
0: Nou, het begin van de punk lijkt het ook al een beetje.
1: Ook al een beetje, dat klopt. Ik weet het zo, ook in de leer optraden over het algemeen, dacht ik.
0: Ja. Mooi, ja. Nee, het was, ik ontdekte ze opnieuw door die serie cd's van John Savage. Hè. Die heeft heeft een cd gemaakt van 65 of 66, 67. En daarna werd het vervelend. Dan deed hij 68, 71. En deze komt van de cd 1972, 1976. Dus het werd steeds moeilijker om goede plaatjes te vinden. En dat komt wel een beetje overeen met wat je vorige keer ook hebben bedacht. Hè.
1: Nee, klopt. 76 was een moeilijk jaar. 75 ook trouwens.
0: En 74 ook. En 73 ook.
1: Ja, nou, voor mijn muziek niet. Toen
0: nee,
1: was de,
0: die gingen nog.
1: Ja, nee, dat werd het, toen, 1970 kwam een beetje de heavy rock op natuurlijk. En toen had je al die bands die ik goed vond. Die kwamen toen allemaal op. En het heeft dan tot 75 geduurd, zeg maar. 76 soms nog een beetje, maar eigenlijk niet. En toen kwam gelukkig de punk.
0: Ja, 77 was een mooi jaar. Hè?
1: Ja, schitterend. We gaan ook aandacht aan besteden. Volgend jaar.
0: Ja, het is nog geen 2027. Nee, dat mag nog niet.
1: Even geduld oefenen. vrolijke band dus, The Runaways. En dat geldt natuurlijk ook voor de band die nu klaar ligt. The Bangles, Going Down to Liverpool.

0: vrolijk.
1: Ja, want het thema, hadden we het al genoemd, is Ladies in White.
0: Ladies in White.
1: Ja, we hebben twee uitzendingen aan de zwaarmoedige vrouwenzangeressen besteed. En nu wordt het tijd dat we laten horen dat de meiden ook wel eens anders uit de hoek kunnen komen.
0: Jawel, nou zeker.
1: Nou ja, het dieptepunt was geloof ik Negative Capability. Het laatste album van Marianne Faithfull.
0: Ja, heel somber.
1: Terwijl ze toch zo vrolijk begon als zangeresje. Een van haar eerste nummers was Come and Stay With Me.

0: Marianne Faithfull, geschreven door Jackie DeShannon. Ken jij die ook nog?
1: Jackie DeShannon, die ken ik zeker. Nou, pas op.
0: Die heeft een enorme trits aan nummers geschreven voor anderen. Hè?
1: En zelf heeft ze natuurlijk ook wel het een en ander opgenomen. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar haar grootste is, die waren dan weer door anderen geschreven. Ja, dat was een hele typische vrouw. Misschien moeten we die ook maar eens een keer een uitzending gunnen.
1: Nou, laten we er gelijk mee beginnen. Baby, when you kiss me.
0: Jackie DeShannon.
1: Jackie DeShannon.
0: Wat goed.

0: Jackie Shannon, ze wordt ook wel eens beoordeeld als de vrouw van de onvervulde hartstocht.
1: Oh, want?
0: Ja, al die nog eens gaan erover.
1: Oké.
0: Ja, ze was een hongerige vrouw volgens de memoires van anderen. Leeft ze eigenlijk nog? Nou, dan moeten we allemaal nog gaan opzoeken. Jackie DeShannon. Ja, hoe kwam je daar zo snel bij?
1: Omdat ik die ook toevallig had uitgezocht voor ons vrolijke programma. Ja. Jackie DeShannon. Ik denk, nou, dat is allemaal wel behoorlijk vrolijk. Ja. Ongelooflijk veel opgenomen, die dame.
0: Ja. Tjonge, maar dan gaat achter die vrolijkheid veel treurig.
1: Altijd, hè?
0: Altijd. Ja. Dat, en dan wordt het goed.
1: Hij was maar een clown.
0: Ja. Maar nu is hij dood.
1: Ja.
0: Goed. Ja, een vrolijke meiden. Nou, we hadden het net over de verschrikkelijke jaren 70. Althans in mijn ogen, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Want we hadden ook het fenomeen Suzy Quatro. En die heeft me toch een paar quacknummers, schreeuwnummers gemaakt. Zoals de 48 Crash. Die wil ik nog wel eens een keer horen.

0: Ja, u luistert naar 40 Up Radio. Met vandaag een uitstapje naar 40 Eat Radio.
1: Ja, en ja, de vrouwelijke sleet, zeg maar, hè?
0: Ja, ja, Can to Can, Devil Gate Drive. Allemaal lekkere nummers zijn wij dat.
1: Ja.
0: En het was een vrolijke verschijning.
1: Suzy Quattro, zeker.
0: Kleine verschijning, leren pak aan.
1: En dan losgaan. Nou, dat was leuk.
0: Ja.
1: We gaan naar Nederland. We komen terecht bij een zangeres, Sharon Koufax. Ken je die?
0: Nee.
1: Dat is een zangeres. Ze komt uit Baarlo, daar is ze geboren. En heeft de rockschool in Eindhoven doorlopen. En,
0: Tilburg.
1: Ja, oh, ik dacht, hier staat de Rock City Institute Music School in Eindhoven.
0: Daar ook al een?
1: Daar is er ook nog een. Ja.
0: Oh, zit al in Tilburg. Eindhoven.
1: Nou ja, het gaat maar door in Brabant. Hè. Ja, je komt daar toch
0: goed. Dat is ik niet gebeurd. Dat is meer carnaval.
1: Dat dacht ik ook. Maar goed, die Koufax, Sharon Koufax heet ze helemaal, maar ze treedt op onder de naam Koufax. 2015 bracht ze een LP uit met de titel die paste bij het vorige programma Shades of Black. Maar het nummer dat we nu gaan draaien, dat hoort helemaal in dit programma Whiskey and Fun.

0: Koufax, we moesten aan filmmuziek denken. En jij noemde Shirley Bassey.
1: Ja,
0: ja, daar lijkt het niet.
1: En jij had het over James Bond.
0: Ook, ja, ja. Zeker. Mooi nummer, Whiskey en Fun, van een Nederlandse zangeres, Koufax.
1: Uit Brabant.
0: Uit Baarlo, is dat Brabant? Of is dat,
1: Baarlo?
0: Of, ja, of is dat Limburg?
1: Dat moeten we opzoeken. Of is het,
0: ik dacht Limburg.
1: Oké.
0: Okay. Zelf. Mag jij komt uit die buurt.
1: Nee, nee, dus dat is Oost-Brabant. Daar ben ik wat minder van.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik heb wel een ander meisje uit Brabant. Floor Henkelman.
0: Oh.
1: Oftewel Fleur. En die zingt Franse beatmuziek. En haar laatste cd, Vier Sauvage, Wilde Meid. Dat vond ik bij het uitstek het beste album van de afgelopen 2 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Zo leuk. En nu heeft ze heel onverwacht een EP'tje uitgebracht. Die heet Jour d'été. Oftewel zomerdag. Maar het is herfst, dus die draai ik nu niet. En daar staan weer van die prachtige teksten op. Geschreven allemaal door Mark ten Haar. Ten Hoor, sorry Mark. En Peter Kroes op bas. En Arjen Spies, ja, weer bekend van de Kick. Die heeft haar onder zijn hoede genomen. En ze maken zulke leuke muziek. En je hoort het Nederlands in terug. Je ne veux pas de toi. Ik wil niks van jou. Ik wil niet van jou. Hè? En le temps nous le dira. De tijd zal het leren.
0: Ja, ja, ja, ja, mooi. Ja. Ja.
1: Dus, goed, ik wil niet van jou. Fleur, laat het maar eens even horen. Een echt singeltje.

0: Oh, nou, hij is al afgelopen, ja.
1: Jawel, ja, mooi.
0: Ik zit nog, lekker nummer weer, hè?
1: Ja, vrolijk nummer.
0: Ja, je denkt dit is uit de jaren 60, maar het is pas uit 26.
1: En uit Nederland.
0: Uit Nederland, met een Nederlandse begeleiding. En het is in Duitsland verschenen, op een Duits label, gek genoeg. Sound Flat Records. En ja, ik weet niet, ik kijk nooit tv, maar zal zo'n vrouw wel eens op de tv mogen?
1: Nee, het zegt me ook al genoeg dat het in Duitsland uitgebracht moet worden. Want in Nederland blijkt maar, is men er niet in geïnteresseerd. Dat is toch jammer, hè?
0: Ja, want het is echt een fenomeen, hoor, die Fleur. Maar goed, de kenners weten het. En ons publiek heeft het weer herkend.
1: En wij gaan het draaien. Volgende week weer, denk ik. Hè?
0: Ja, ik ga dat hele EP'tje, zijn vier nummers, helemaal draaien.
1: Helemaal goed. Ik ga naar 2004. Toen verscheen een LP van Lear Rose. En die LP is van Loretta Lynn. En Loretta Lynn werd toen onder de hoede genomen van Jack White. En Jack White dacht, nou, weet je wat, die oude countryzangeres, een geweldige stem. Die moet een LP opnemen met mij. En ik maak er een beetje een moderne LP van. En het is een fantastische LP geworden. Het nummer dat we gaan draaien, Mrs. Leroy Brown.

0: Leroy Brown.
1: Come on, Jack, let's get out of here, zegt ze tegen Jack White. En Lynn Loretta was op het moment dat ze dit opnam 72 jaar oud. En met een stem, hè, dan nog steeds.
2: Ze klinkt nog beter dan Janis Joplin.
1: Ja, nee, veel beter zelfs.
2: En die heeft ze jaren achter zich gelaten.
1: Ja.
2: Zo, die is maar 27 geworden. En deze, die was wel 90, hoorde ik net. Hè?
1: Die was van 1932 en ze is in 2022 overleden. Ja.
2: 90 jaar.
1: 90 jaar geworden.
2: En Loretta. Marokken. Net een soort Wanda Jackson.
1: Zoiets, ja.
2: Die klopt. Leeft ook volgens mij nog steeds. Hè?
1: Dat zal me niet verbazen. Nee. Maar Wanda was van de rock and roll en zij was van de country vooral.
2: Ja, maar country rock, zo kan je het ook noemen.
1: Ook, nou.
2: Dan hebben ze het maar samen. Ja. Hey, elke 5 jaar ontdek ik opnieuw dat er een geweldige meidengroep was in de jaren 80. De Pandoras. En volgens mij hebben die maar 1 goed album opgenomen en voor de rest een paar live platen. Want het was te duur, de studio. Dat verdienden ze nooit terug. Mm-hmm. En Paula Pierce, dat is het genie achter al die nummers. Ze lijken allemaal erg op elkaar, maar hun allereerste hit is toch wel de leukste. In and Out of My Life in a Day.

0: Ja, de Pandora's. Jij kent ze ook al, begrijp ik.
1: Jawel, zeker. En als je dit hoort, zij kennen vooral ook The Who en The Kings, denk ik.
0: De wat?
1: The Who en The Kings, daar hebben ze heel goed naar geluisterd.
0: Je kan slechtere voorbeelden
1: nemen. Nee, zeker niet.
0: Something Stupid bijvoorbeeld, of een ander vreselijk nummer. Maar dit, ja, dit klinkt wel heel vrolijk, hè?
1: Zeker. Past ons programma.
0: Hebben die ooit opgetreden in Nederland, de Pandora's?
1: Ik heb ze nooit gezien, maar... Dat zegt niks.
0: Nou, jij had een ander met een Paradiso in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ik heb wel heel veel gedekt.
0: Maar Paula Pierce, een prachtige blonde vamp. En een schreeuwleerlijk, hè? Nou, dat vinden wij toch de leukste
1: muziek. Ja, is, heel fijn. Goed nummer.
0: Mag ik er daarna nog eentje draaien?
1: Tuurlijk, altijd. Okay. Mag. Ik ga naar PJ Harvey, want die mag zeker niet ontbreken bij de dames. En in 2011, die heb ik trouwens wel gezien in Paradiso. Een paar keer zelfs. Die bracht in 2011 de LP Let England Shake uit. En daarvan draaien wij het titelnummer.

0: Let England Shake. PJ Harvey was dat.
1: Ja, dat is een zangeres die ik eigenlijk nauwelijks gevolgd heb.
0: En die heeft ongelooflijk veel uitgebracht. Ja. Hele mooie dingen. Ja, ook dit is een wat vrolijker nummer. Het is ook vaak soms wat zwaar en somber. Maar altijd zeer de moeite waard.
1: Ja. Komt ze ook uit de country hoek?
0: Nee, zeker niet. Nee, ze komt uit Engeland. En wat voor hoek zou je dat moeten noemen? Moeilijk te zeggen. Een beetje jaren 80 duister. Niet goth, dat is het ook weer niet. Maar het is een sombere platen over het algemeen. Maar wel heel mooi.
1: Maar deze was buitengewoon vrolijk.
0: Jawel, zeker.
1: Ik mocht nog één nummer van de Pardoners draaien voor jou.
0: Ja, zeker.
1: Dat nummer heet You All Talk. Oftewel, You Talk Too Much. En de meiden willen heel wat anders. You All Talk. Domme, doe nou eens een keer wat.

0: baby, you are talk. Hou nou eens op met een gelul. Prachtige bij. Jammer dat ik die nooit gezien heb, die Pandora's. Ze zullen die wel ergens in Amerika stil leven. Mijn hondje op schoot. Te midden van de kleinkinderen. Ja, zegt Paula Pierce, de zangeres en de componiste. Oma was vroeger heel beroemd, hoor.
1: Ja.
0: Maar we hebben haar herontdekt, althans ik.
1: Jawel, nou, leuke muziek. Wat je al zei, een beetje Kings-achtig, maar ook een beetje de jaren 50, 60 ja. Garage rock uit Amerika. Ja. Heel leuk, ja. Geweldig. Goeie band. Grace Slick. Voordat Grace Slick in de Jefferson Airplane zat, zat ze in de Great Society. En in de Great Society had zij het nummer geschreven als Somebody to Love. En later is dat natuurlijk een grote hit geworden van de Jefferson Airplane. Maar ik wil de uitvoering van de Great Society laten horen.

0: Ja, dank u wel. Dit was de oerversie.
1: Ja, ja, ze hadden het publiek meegenomen in de studio's, hoor ik.
0: Ja, lijf.
1: Oké, goed. Mijn laatste plaatje, Fleur. Ja, Floor Henkelman, die weer helemaal terug is met een EP'tje. Ik heb er één nummer gedraaid. En nu het titelnummer toch maar even. Jour DT.

0: Ja, maar dat was hem.
1: Dat was hem weer eventjes, Fleur. Volgende week de twee anderen van TP'tje. Jour d'été.
0: Nou, dus, het was een heel fijne EP toch wel. Jij zei dat dit het mindere nummer was. De bas en de drums waren wat
1: ja,
0: bevolgend gemixt.
1: Ja, heftig, hè? Ja, in de jaren 60 was dat wat meer op de achtergrond. Daaraan kan je horen dat het van deze tijd
0: toch modern is. Oké.
1: Okay. We gaan eruit.
0: We hebben nog één nummer. En Grace Slick is een geweldige zangeres. Maar een van onze favorieten, weet ik zeker, is ook Julie Driscoll. En Julie Driscoll mag zeker ook niet in dit uur ontbreken. Julie Driscoll, Brian Auker en The Trinity. Het nummer Let the Sunshine In. Het heet dan Flash Failures. Maar Let the Sunshine In, dat is dan wat er tussen haakjes achter staat. Van hun op Pace Street Noise in 1969. Wij gaan eruit. Volgende week zijn we er. Wat doen we volgende week?
1: We doen wat we toevallig bij ons hebben.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Potpourri.
0: Oké, tot volgende week dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.